0: even checken, is het min 10 of is
1: het plus 10? Ik heb het gecheckt, nee.
0: Oké, okay, gaat op vakantie.
1: Ja. Ja, kijk, als ik een land waar ik nog nooit ben, weet ik. Oké, okay,
0: maar... Maar als je wel te eer bent geweest, weet je ook niet wat te leren. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
2: Of het is warm of het is koud.
0: Ga je niet een...
2: Wat betekent dat?
0: Ik wil weten wat ik wil.
1: Nee.
0: Nee? Jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of mocht je op een lekker weer?
1: Nee, ik ga vanuit het lekker
2: weer. Nu is het warm.
1: Maar ik ga er wel vanuit de Gent. Dat is misschien...
0: Kijk. Oké, een beetje kijken van je kruis.
1: Ja. Maar anders zou ik het gewoon niet doen en dan zou ik denk ik gewoon dienen.
2: Hoe lang ben je al samen?
1: Ja, 10 jaar.
2: Ja, precies. Dus je hebt het mooi om te leren.
3: Elke dag.
2: Hey, Erik, wat de weer wordt vandaag.
0: Jij hebt een soort van buien raden.
2: Dat is wel. Ja. Ja, maar jij bent al.

0: Sir, Lorena. Die blazer die over een meter achterin, die heb ik van de kringloop. En toen had ik die echt te snel en een beetje dood zo blijven.
1: Ja, het gaat zo.